voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.